maken het lekker. Dus gooi het lekker op je pad. Tegen op de leven, joh. Als een lekker man. Als hij tijd.